de tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 AM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: 10 BOR, Curve in Utrecht, 0 BOR, PA 9 en Vroet.
1: Ja, wat ben ik?
0: Hey, goedemiddag van de Boris. Hey, wat leuk dat jij gisteren bij Robin zat, joh. Ik had dat helemaal niet in de peiling. Ik zat bijna al in de auto om naar jou toe te komen nog. Ik had mijn handy nog over gehad. Ja, ik kan wel gaan. Dus, maar ik... Ja, we waren nog niet weg, maar we waren bijna onderweg naar jou toe, joh. Dus, hey, dat was leuk in de kroeg bij de artiest.
1: Ah, Roger, ja, er waren wel wat... er waren wel wat talenten, maar ook, waar je dan denkt van, oh jee, kippenvel. Maar ja, dan... De verkeerde kippenvel, zal ik zeggen. Ja. Nee, maar het was wel gezellig, joh. We hebben daar gezeten en... ik heb een paar uur live doorgegeven en toen ben ik overgegaan op het opnemen. Dus ik heb alles opgenomen en... we gaan wel even kijken van wat ik er verder nog mee wil, joh. Want we gaan even kijken of we de juiste momenten eruit kunnen halen, zal ik maar zeggen, met een mooie manier. PD0POR, op luister voor PA9 Fox. Ga je gang, Gert.
0: Ja, ik u zelf horen. PD0POR van PA9 naar Vertoor in Sliedrecht. Op de Rivierdijk, onderweg naar de Rembrandtlaan nog een kilometertje te rijden. Ja, ik heb verder ook met een half uur geluisterd, maar ik had het helemaal niet in de gaten natuurlijk. Dus mijn geluidskwaliteit was op zich, ja, je hoorde wel dat het met een microfoontje opgepikt was, maar verder klonk het helemaal niet verkeerd hoor. Dat is hartstikke leuk, hè. Dus ja, en maar luister, kijk, er zijn daar natuurlijk, ja, er zou van alles zitten natuurlijk, en bij sommigen heb je ook zoiets van, hoe moet dat nou? Ja, kan je niet beter bij de kaasboer gaan werken of zo, weet je niet? Dus, maar goed, aan de andere kant, men probeert het allemaal wel natuurlijk, dus... Maar wel leuk dat je daar zat hoor. Het is toch een leuke bekomstigheid om dat even zo eventjes van oud op de bloem zo in één keer te doen. Vond het top vooral dit.
1: Ja, Rogier, ja. Blijkbaar had hij het ook niet helemaal meer door dat het die dag zou wezen, zeg maar. Want hij is vandaag op vakantie gegaan, dus. Toen het hele gezelschap daar aankwam, zeg maar. Ja, dat is zo'n promotor die dat doet, hè. Die geeft nieuwe talenten weer een kans en dan gaat hij dan mee de boer op, zeg maar. Met allerlei cafeetjes en dat soort dingen, ja. Dus ik werd er half één gebeld, joh, en toen heb ik Wilma nog even opgepikt. Want die moest natuurlijk gaan draaien, maar ja, goed, dat kwam natuurlijk niet meer van. Maar mijn spulletjes achterin gegooid en ik denk dat ik half twee, kwart voor twee geluid had vandaag.
0: Ja, leuk hè. Geweldig man. Even kijken hoor. Ik moet op de kamering onderslaan zijn. Hier, ja, hier terecht dus. Ik ben er bij. Oh ja, ik ben er al. Ja, dus oké. Okay. Nou, even mijn ding doen hier. Ik hoor je misschien zo meteen nog wel even. Ik ben niet zo lang bezig. Even een verwarmingselementje vervangen van een wasmachientje. Er zit een hardsluiting in dus. Ik hoor je. Kom goed. Ik ben er even uit. Spreek je zo meteen nog wel even. PD0BOR. QRX van PA9. Fokstop.
1: Pas goed op het afdichtingsrubbertje. Ik heb hem echt gelijk uitgezet. Nou ja, maakt niet uit.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

Hallo Radio, Papa Juliet 4 November X-Ray, Papa Delta 4 Echo Whiskey roept en luistert. Peter, ben je aan de frequentie toevallig? Luister hier.

De tijd. Het is nu 3:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: No, I mean, Aina has it.
1: Yes, Aker.
0: Yeah, yeah. Ja, we zijn er weer. Dus hele goede middag. PD0 MIP 1 HRZ.
1: Oké, 1 HRZ. Jij komt net van de zolder af, hè? Ik heb even die kabel helemaal uitgerekt en losgetrokken. Nou ligt hij boven. En nou moet hij nog verder door het plafond getrokken worden. Maar dan loop ik vast. Dus dan ga ik morgen weer verder. Ik heb het nou gehad. Een grote spinner achter haar, joh. Op die zolder. Maar ja, een goede zolder is droog, hè, met spinnerag. Dus dat is een pluspunt. Ja. En het is alleen maar opslagruimte, maar ja, dan weet je wel. Nou, die draden hangen allemaal naar beneden, joh. Dan moet je eerst een beetje weggaan en dan loop je weer doorheen. En dan heb ik in ieder geval die kabel helemaal, die is aardig ontrafeld. Of ik bedoel ontkruld. En dan heb ik denk wel 2 of 2,5 meter extra, hè. Dus maar die probeer ik nou net naar beneden te trekken, hier door het gaatje in het plafond. Maar dan loopt hij weer vast. Volgens mij staat er wat op en ik kan het net niet zien. Want dat is net in de kamer waar het hele huisspul van mijn moeder staat. Dus ik moet dat eerst even een kleine pad schoonmaken dat ik er doorheen kan. Dus en zo ben ik aan het rommelen en jij ook, denk ik.
0: Ja, dat kan je wel stellen, ja. Dat gaat vanochtend eventjes naar de opticien even. Er was een schroefje afgebroken in mijn bril. Dan viel het glas eruit en dat is het minder. Maar toen ik hem schoonmaakte had ik in één keer een glas in handen, dus had ik dat door. Ik denk, nou, dan was het natuurlijk zaterdagmiddag natuurlijk, zaterdag laat in de middag. Ik denk, nou, dan komt maandag dan wel, dan ga ik maandag wel even bij die opticien langs wat ik bril gedaan heb. Nou, dat was kort maar krachtig. Ja, daar kunnen we niks aan doen, nee, kunnen we niks aan doen. Hij pakt 10 maanden oud, maar ja, daar kunnen we niks aan doen. Nee. Nee, dat gaat u geld kosten dan. Maar zeg, maakt mij toch niet uit. Ik zeg, ik vraag om of je dat kan doen. En hij zegt nee, dus nou, dan ben ik gauw klaar, dat soort van. Nee, dan krijgen we er nooit meer uit als schroefje. Nou, ik zeg, dan ga ik lekker naar huis doen. Ik zeg, ben ik niet. Dat ik over instrumentmaker geweest ben, daar zit er eigenlijk af. Maar even prutsen, bouwt je schroefje eruit. Het was even zoeken naar een nieuw schroefje, maar ook gevonden. Moest al even grasduinen. Ik moet al een heel bakje, een hele kleine schroefjes al, maar ik kon het niet vinden. Dus nou ja, dat ga ik ook niet, maakt ook niet uit. Hij is weer gemaakt, dus dus dat zijn we hier aan het doen. Maar met, ik heb wel een set aangehad, maar niks gehoord hier op dit relais. Dus nou ja, allemaal stil. Goed, PD0 en MIP 1 HRZ. En ja, je moet af en toe even de spinneracht wel weghalen. Even een stofzuiger erbij naar boven. Ja, dat is onbegonnen werk, dat, hè, ja. Zou ik ook niet doen, hoor, dus. Prima. Nou, je bent nog wel even zoek daar, zo. Morgen weer een dag, zou ik ook zeggen. PD0 en MIP 1 HRZ.
1: Oké, 1 HRZ, 0 MIA, ja, morgen weer. Ik heb natuurlijk gewoon de bovenverdieping van de slaapkamers. En daarboven heb ik nog een keer de zolder. Ja, daar kom je nooit, hè. Dus dat ik nou een ladder in het gat gezet heb. En dan kan ik boven komen. Ik weet niet wat ik zag, joh, van de spinnenwebben. Maar ik ben er doorheen gekomen. Ik moet eigenlijk even een keer met zo'n borstel langs en dan is dat ook weer weg. Hè. Er is één gedeelte, daar ligt geen, geen vaste vloer in. En dan heb ik daar ooit eens een keer een paar planken opgemaakt. Daar heb je een looppad naar achter. Dus, maar ik rommel wel door, joh. Ik heb trouwens nog, want ik vond natuurlijk weer een doos. En dan volgens mij, ik zal zo'n fotootje maken. Kijken, een of andere optokoppelaar. Zo heet zo'n ding toch? Of, hoe heet dat ding ook alweer? Geen optokoppel, maar. Hoe noem je die dingen ook alweer die in de staande figuur zitten?
2: Richtkoppelaar.
1: Ja, een richtkoppelaar. Ik zal wel een fotootje maken, er staat een type nummer op. Moet je eens kijken. Als het wat is, stuur ik hem wel op. Er zitten twee BNC's aan en twee aansluitingen voor kabeltjes, denk ik. Ook helemaal verzilverd, hè. Ik zal het type nummer zo wel even opzoeken en ik stuur wel even een fotootje. Dan zie je het wel. Hij is niet zo groot als die andere. Hij lijkt er wel op, maar het ziet er, hij is gewoon kleiner. En dan twee keer B en C eraan. Dus dat ga ik zo even doen. Ik ga nu eens even de troep opruimen. En dan ga ik morgen wel weer kijken waar die kabel blijft haken. Dan kan ik hier de krul maken. De krul, dat is 10 windingen. Op een pijpje van 100, die heb je hier. En één winning is 40 centimeter. En dan zal 10 winningen toch wel genoeg zijn. Dit is Papa Delta 0, Mike in die Yankee.
0: Ja, wat je wil. 10 winningen is mooi, joh. Ja. Net wat je kwijt kan op dat pijpje. Ja.
1: Ja, nee, dat komt morgen wel weer. Ja, er zaten er 10 op en toen heb ik het pijpje afgezaagd volgens mij. En dan doe ik het gewoon weer met diezelfde grote taaierreps eromheen. Alleen dan had ik hier...
0: Nee, zo nauw let dat er ook weer niet, Norbert. Dus, maar je wil het er wel tussen hebben, dus dan je wil natuurlijk alles... wel zijn nek omgedraaid hebben, ja.
1: Ik kon geen schroefje vinden. Zaten we dubbel zeker. PD, AZ, PD0, en jij?

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: Nee, is niet. Ah, nou weer wel, denk ik. Zo, nee, is niet dan. Ik vond al zo stil dat ik hem losliep. Ik hoorde mezelf niet, meestal hoor je jezelf nog even een stukje. Maar hoorde ik niet, ik denk, nou, zeker niet goed gegaan.
2: Ja, weet ik niet. Ik liet hem los en je was er niet. Dus, maar de laatste verhaal was op die geen kon geen schroefje er even in vogelen.
1: Even nog een keer, Norbert, want dat was hakkelig. Maar dat geeft niet, maar nog een keer.
2: Ja, het is allemaal een beetje hakkelig. Ik weet niet wat het is. Ik zeg, dat laatste wat ik zei, dat was de opticien kon er niet even een schroefje in vogelen.
1: Nee, dat kon hij niet. Dan moest dat oude schroefje eruit halen. Dat was afgebroken. Precies achter het kopje was die afgebroken. En dat stak nog een heel klein stukje stak eruit. Ik denk, nou dan... een heel geniepig tangetje heb. Heel kleintje. Dan kun je hem wel pakken en dan kun je hem misschien wel draaien en hem zo eruit draaien. Maar nee hoor. Jo, ik heb

0: Weder noch.
1: Nou, een heel klein steentje erin, dat net schroevendraadje, klein schroevendraadje erin blijft, net mee kan nemen, nou, zo eruit halen. Ja, dan had die man ook kunnen verzinnen en zo dit, hè. Maar ja, maakt ook niet uit, Norbert. Maar ik was er gelijk klaar mee, dus, ja. Lekker verder is ook niks meer aan deze kant. Hoop dat hij nou blijft doen. Nou, ik denk dat ik de microfoon niet goed ingedrukt heb gehad of zo. Nou, kan. Moet kunnen. PD0 heb jij. En dan maar voor jou de final, Marbert. En dan gaan we maar weer wat anders doen. Op P1 HRZ.

0: Oké, 1 HZ, 0 MIA. Ja, ik denk dat dat het is, hè, want af en toe hakkel je. En dan ben je opeens weg. En dan hoor je niks meer en opeens ben je er weer. Ik weet het niet, misschien even wat strakker zetten of... heb je gewoon een staande mic?
1: Ja, ja, maar het is gewoon een loptoets, hè. Dus, nee, maar dat hadden gisteren met Van Zelle. Maar ik denk dat er condities zijn of... dat internet hier helemaal goed gaat, kan ook nog, hè. Ja. Maar ja, maakt niet uit, het werkt. Dus, ja, af en toe dan hakkelt het bij jou ook, hè. En dan is het helemaal schoon. Dus, maar dat komt niet bij ons vandaan, Norbert. Nou ja, maar geef niet, maakt niet uit. Ik zie de foto wel ja, ik zal hem zelf wel zien, Norbert. Prima, ik zou zeggen in ieder geval groeten, 73. En dan gaan we elkaar weer spreken, hè. Papa Delta 0, Mike India Yankee, dan maar even QRX, Papa Echo 1 Hotel, Romeo, zo.
0: Ja, oké, 1 HZ 0 MIA. Ja, ik maak wel even een fotootje en we spreken. Ik hoor je vanavond denk ik nog wel. Gisteravond was ik even weggevallen. Ik weet niet of je Frans nog gehad had. Maar ik ga nu even verder klooien, ja? En we spreken wel. Goed dan, Wil, hoi.
1: Ja, gaan we doen. Nou ja, nog verder rommelen. En dan horen we elkaar vanzelf weer. Geen, ik ben, hij staat toch wel aan, dus. Oké, goed, 73. Fijne middag nog en we gaan elkaar weer horen. 0 MIA 1 HZ af en uit dan. Hai, hai.
0: Oké, dit was PD 0 MIA. Hoi.
2: De tijd. Het is nu 4 uur 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.
1: Ja, die hakkelt ook.
0: Ja, dat hoor ik. Ik zit te luisteren en hij hakkelt ook. Er zit ergens een kink in de kabel.
1: Ja, ik denk het ook. Oké, hoi.

De tijd. Het is nu 4:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 5:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: Papa India 3 Uniform Tango Romeo.
1: CTCSS toon is
0: 77
1: hertz. De tijd. Het is nu 5
0: voor
1: 7
0: 's avonds.

Geef je callsign alsjeblieft. De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 9:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 10:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Is Papa Alpha 2 Foxtrot Kilo PA2FK.
1: Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu. Hele goedenavond Frans. PA2FK. P1HRZ. Ik heb je niet gehoord hoor. Dus ik heb toch wel geluisterd Frans. Hele goedenavond. En misschien nog nu of morgen dan maar goed aan wel. PA2FK,
0: P1HRZ. Ja, kun je zo maar P1HRZ, PA2FK. Nou, dan klopt jouw observatie wel. Ik ben er niet geweest. Dat. Ik zou ook even bellen, hè, als ik aanwezig zou zijn. Nou, wij gingen dus voortvarend naar Rian, hè. En er was niemand thuis. Dat ging dus al goed, hè? Er was niemand thuis, dus wat nu? Even bellen. Ja, die was helemaal niet in Vianen. Hij moest, hè? Maar goed, kennelijk hebben de dames een miscommunicatie gehad met de afspraak, dus het is dus niet doorgaan. Zijn we naar andere kennis ons toegegaan, dus vandaar. Ik had het spullen wel bij me, maar het is niet uit de auto gekomen. Dat is het hele verhaal. 1HRZ, 2FK.
1: Ja, prima Frans. Heb ik ook niks gemist ook. Nee. Maar ik heb 80 en 40, heb ik nog geluisterd. Alleen, ja, ik heb een beetje ruzie met Juna. Ja, nee, ik weet het niet wat hij hebt. Zag in één keer vuurwerk overgaan in de tune. Dat hebben we wel leuk gezien. Nou ja, gelost. Maar nou moet de kap eraf blijven. Als de kap goed doet, dan gaat het helemaal fout. Nou, weer nieuws. Ja. Ja, ik had hem alleen maar voor 40 nog even aangepast. Dat ging goed, hè. Ja, maar 80, nu doet hij het goed dan. Dat deed hij toch al vreemde dingen vanmiddag, dus het is niet anders. Dus, maar misschien komt er dat een mantelschoomfilter niet ertussen ook, dat zou ik zomaar kunnen. Helaas, Frans. Maar ja, dat even, dat daar laten. Dat is minder belangrijk, het werk. Dus dan blijft de kap er gewoon af, hè. Dat is wel makkelijk, hè. Dat is niet zo heel erg. Goed, PA2FK van PHRZ.
0: Dank u wel, wat. Maar dat betekent toch wel wat parasitaire capaciteiten, hè. Betekent dat. Want dat zou gewoon moeten kunnen, de kap erop, hè. Dit is natuurlijk eigenlijk niet zoals hoort had. Ja, ik kan er een plastic dekseltje op maken. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè. Nee, je hebt dus kennelijk wat parasitaire capaciteiten. Vraag is natuurlijk wel, zijn alle contacten wel helemaal correct had? Want daar zou natuurlijk wat in kunnen zitten, hè.
1: Contacten van de schakelaar bedoel je? Nou, zou kunnen. Maar waarom hij dat nou zo in één keer doet zo? Ja, ik heb hier het. Er stond tussen de kap en de afstemzee. Ja, die zit nogal tegen het. Bijna tegen de zee aan die afsluit, die kap. Dus had ik daar een stukje teflon tussen gedaan van, wat is dat, een millimeter dik of zo. Nou, had ik met het lijmpistool er netjes opgeplakt zo, nou, dat zat er netjes op. Maar nou, zag ik haalde die kap eraf en ik zet 200 watt erop. En ik zie daar lichtje in één keer gaan branden daar aan de zijkant. Nou, dat was gewoon via de lijmlaag naar aarde toe, hè. Aan de andere kant van de andere plaat, de andere kant van de plaat van de condensator, hè. Nee, ik denk, dat kan helemaal niet, joh. Maar ja. Ja, we kunnen wel eens een keertje weer eens een keer helemaal nalopen weer, maar... Ik zou het niet weten wat er nou aan de hand is in één keer, hè. Maar we kunnen in ieder geval nog wel die mantelschoonfilter dan nog even ertussen knutselen, hoor. Misschien wordt hij dan wat rustiger, maar... Wel, ik heb het nog nooit gehad, ja, dus... Hij zat al, dat maakt helemaal niet uit. Ja, alleen op 6 meter maakt het net uit. Dat deed hij daarvoor ook al met die rolspoedering, dus... Nee. Nou ja. Maar dat maakt niet uit. Hij doet het weer, dus... Dan komt wel weer... Gewoon eens een keer... de middag hier verknutselen, Frans, als het... niet zulk mooi weer is. PH2FK van P1, ja, RZ.
0: Kuzaat, 1RZ, 2FK. Ja, dan... Ja. Toch eens goed controleren, hè. Wat daar mis is, want het is natuurlijk raar, hè. Al die tijd altijd goed geweest en dan ben je daar van mis. Ja, dat lijkt me... Ja, dat lijkt me niet helemaal zo als het hoort. Maar dat is die tijd, jongen, hè. Ben jij van gemaakt... Spoel, C, spoel. Zo heb jij hem gemaakt, hè?
1: Ja, zo was hij vroeger. En voor de rest is C, spoel C. Dat is goed, hè? Ja, dat zeg ik goed, ja. Dat zijn precies andersom nou. Want die rolspoel is eruit. Alle twee trouwens, hoor. Dus alle twee die rolspoelen zijn eruit. Op die plek staan twee piepersnijers. En dan een vaste spoel met aftakkingen, Frans 2FK, 1HZ.
0: Dank u wel. Nou, zo'n ding heb ik hier ook, hè, kleintje. Dat was zelf gemaakt natuurlijk. In een metalen behuizing. Het is allemaal behoorlijk krap op elkaar, hoor. Dat gaat allemaal prima, daar merk je niks van. Nee. Het gaat allemaal hartstikke goed, dat. En ja, dan heb je natuurlijk die hele grote nog staan, die 1,5 kilowatt kan hebben. Maar ja, in feite hetzelfde principe, hè. CLC. En ja, daar zit er dan ook nog een 1 op 4 in om symmetrisch uit te komen. Maar in feite, het is natuurlijk gewoon een asymmetrische tune natuurlijk, hè. En dan kunnen we de uitgang natuurlijk wel symmetrisch maken. Ja, dat kan. En dat werkt er ook meestal wel redelijk goed, hoor. Maar daar hebben de metaalkasten ervan. Die hebben totaal geen invloed, hè. Vandaar dat ik het een beetje vreemd vind. Ja, dus er moet toch iets geks aan de hand zijn.
1: Zeg ik dat ik door twee weken nog even een actief krijg, hè? Dus nee. nee. Want ik zie hem gewoon gaan, hè. Als ik 100 watt doe, dan gaat het goed, hè. Dan maar niks aan de hand, hè. Maar doe ik 150, 200 watt. Dan zie je hem het vermogen oplopen zo, meteen zie je die SWR erachter. Dan schiet dat er niks omhoog en dan is hij weer naar nul. Hij slaat gewoon nergens over dan. Hè. Maar dat komt ook tussen die tussenwand in. Hè. Dus die buiten, tussen de buitenkant. Hè. Want als ik net die kap eraf gehaald, nou, opnieuw even afgetuned, even naar nou, hij blijft gewoon weer stabiel, hè. Hij staat na 80. Ja, hij staat op 80, ja. Dus, nou ja. Alle bandjes weer eens even nagelopen. Kijken of het allemaal nog een beetje klopte. Ja, de waarde is niet helemaal meer zoals ik het in eerste instantie raam. Maar ze komen allemaal in de buurt, hè. Dus niet een enorme afwijking, dat in ieder geval sowieso niet. God, ik heb de kribbel in de keel. Dus grote afwijkingen zijn er niet. Dus, ja, het is al het enige wat eruit ontbreekt, is die, dat mantelstroomfilter. Maar dat is ook het enige dan, Frans. Ja, en die hing er eigenlijk, die hing er eigenlijk achter nog. Hè. Dus als ik het nou met die open lijm, dan, ja, dan moet ik hem eigenlijk moet ik hem ervoor leggen. Hè. Ja, ik ken hem ook nog door die doorlus. Ja, wacht, ik kan hem er ook nog tussen zetten. Ik kan hem er ook nog tussen. Ja, dat ken ik nog. En natuurlijk er achterin een doorlussing in zitten voor de open lijn. Bij 1 of 4 en dan de tunering. Ja, dat zijn we helemaal geweest, het heel dat stuk eigenlijk. Want dat is gewoon standaard uit deze tuner was dat. Maar ja. Yo, ik ga nog weer even verder knutselen, dat maakt wel me niet uit. We komen wel achter wat er hier aan de hand is. Frans PA2FK van P1 RZ.
0: Maar dat laatste ben ik overtuigd. Ik best wel wacht hier. Nou, waarschijnlijk heb je ergens vonkoverslag, hè. Dus zo is het. Beschrijft, ja, dat zou wel een vonkoverslag kunnen zijn. Waarschijnlijk tussen ja, de behuizing en. Ja. En waarschijnlijk die C en waarschijnlijk de C aan de uitgang, hè. Ik had ook zoiets hier. Ik heb zo'n klein tubetje, heb ik. Is niet zo groot hoor, zo 100 watt. En die had ik op een gegeven moment. Maar dan had ik een stukje coaxkabel om van die C naar. De uitgangsplug te gaan, hè. En, nou ja, dat ging goed, maar tot op een gegeven ogenblik dat stukje kooskabel iets anders lag en zei, hup, zag je gewoon de vonken staan erop. Het stond lekker te vlammen, hoor, ja. Nou ja, goed, dat is natuurlijk gauw gevonden. Maar bij jou zou ook wel zoiets zijn, had er wel ergens wel vonkenoverslag zijn. Alleen lastig te vinden als de kast eromheen zit. Maar ja, je kan misschien kan je die hele kleine pikjes zien erin. En ja, daar is het dan. Hè. Dan weet je in ieder geval waar je het ongeveer zoeken moet. Hè. Maar het zit bij die uitgang, zei hoor. Dat is een ding wat zeker is dat. 1HRZ, 2FK.
1: Ja, goed, Frans. Ja, 2FK, P1, daar zit ik, zit even te kijken. Hier is de spoel, wat hij gaat er hier uit. Ja. Even kijken, dan wordt dat die. Ja, oké, okay, ja. Ja, dat klopt. Maar de ingangs C, die mept over naar de kast. Dat heeft hij gedaan, maar hier zo. Nou, ik heb hem weer een schoon gemaakt, het zwarte weggehaald. Nou, Tesla-plaatje er weer tussen. Wel ja, joh, dat mag ook niet uit. Nou, ik had dat nog nooit eerder gehad, dus. Ik draai altijd hier 200 watt erop, dus. Daar ligt het ook niet aan dat het. Kijk, even lichtje maken zo. Dat hij dat niet aan zou kunnen, die 200 watt, maar die staat er altijd op, dus. Ja. Nou ja. Ik wil nog wel even knutselen hoor, dus. Houdt de mens weer van de straat af hier zo. Zo denk je dat je klaar bent en dan gaan we het volgende weer kijken. Ja. Ik heb vandaag nog alleen wat kleine dingetjes gedaan. De verticale antenne nog wat kleine dingen gedaan.
0: vanmorgen die bovenste stoel die erin zit, die wou ik morgen even openmaken weer. In ieder geval die twee stukken eraf halen. In ieder geval waar de draad, de spoel eigenlijk verbonden zit met de pijpen. Dat vertrouw ik daar niet meer. Hè. Dus ik kan wel zeggen, hij is windbestendig, die antenne. Dat is hij ook wel. En hij kan aardig wat hebben, maar als er eentje gaat frikken daar bovenin, dan daar zit daar. Je voelt dat als je hem beweegt. Dan voel je hem daar bovenin, voel je hem bewegen. Dus het lijkt me dat daar niet helemaal goed zit. Dus dat ga ik dan morgen even doen. Dan leg ik dat even uit elkaar. Dat ik in ieder geval zeker weet dat dat goed is. En dan denk ik dat dan ook het hele probleem van die antenne dan een keer klaar is. Hè? Dan is dat gelijk weer opgelost. Hè? Nou, dan ben ik benieuwd wat hij nou doet dadelijk. Hè? Met achterradialen van ruim 2 meter lang. Dus 8 stuks eromheen. Dus kijk, ben ik toch benieuwd wat hij doet nou op... dadelijk bijvoorbeeld, het meest lullig is natuurlijk voor 80 meter natuurlijk. Maar Norbert hoeft geen 80 meter te hebben, dus vanaf 40 meter moet hij het in ieder geval sowieso goed doen. Maar ik ga gewoon kijken wat hij op 80 meter doet en dan en kijken of er nog meer bij wordt. Hè. Ik had al even gekeken, een lengte van 5 meter zat er voorheen bij en een lengte van 10 meter. En een lengte van 2,5 meter. Dat waren de drie radialen. En dan moest je voor 80 meter moest je geaard worden. Hè? Moest je aan aarde gelegd worden. Zo staat het in de beschrijving hè, van meneer Fritsel. Hè? En dan hangt de diepal erin. Hè? Die heb ik weer hersteld. Dus dat... Oh jee, even de dame even tevreden stellen.
2: Please keep it short.
0: Ze was me al voor, dus nou ja. Oké. Zullen maar even een toer van CFK1HS.
3: Zo, ik liet er even een flinke pauze vallen, want die juffrouw riep al tussendoor: please keep it short. Die was al aan de beurt, had. Ja, ik grijns er wel lekker om, hè. Maar goed, jij bent natuurlijk even bezig met die antenne, ja. Ik ken die dingen niet goed, hoor. Ja, het is in feite gewoon een groundplane, hè, is het, hè. En waarom die geaard moet worden, het zal wel nodig zijn. Dat heeft geen kans, hè. Maar goed, je weet me nooit. Ad, weet jij de, even een andere vraag, weet jij de frequentie van het Nachipower net op 17 meter?
0: Nee. Ik heb wel een keer geluisterd daarvoor. Er ging een secure zwaai naar... Nee, de 21 gaan ze dan, hè? Niet naar 17 meter, naar 21. En dan heb ik ze weer verder gevolgd, hè. Volgens mij gaan ze naar 21 en niet naar 17, Frans. Heb ik het fout dan?
3: Weet ik ook eerlijk gezegd niet precies, hoor. Maar het viel mij op 20 zie ik helemaal niks. Maar ik zie op 17 meter wel... signalen, hè. Zo, even luisteren wat het is. Ja, nou, komt u aan. Kijk, moet er even tunen natuurlijk, even afstemmen. Ja, nou, zegt hij, zoek weer niks, hè. Dus, dat is altijd. Er staat nu ergens rond de 18135, waar staat hij nou? Nou ja. Dan houdt hij knakkenbol zo'n mond in. Nou ja, Ik zal wel even luisteren zo meteen, want op 20, ik zie wel signalen op, nou niet op 345 hoor, maar ik zie wel een signaal zat, dus... Komt... Dat is iets heel anders. Dat heb ik dus nu al gehoord. Hè? Maar op 17 meter zijn er echt al wel, echt wel de nodige signalen te zien. Hè? En, nou, die zal ook wel werkbaar zijn. Maar goed, dat daar ben ik even niet op uit. Hè? Goed, dan we houden het gewoon even op 2 meter. Hè? Ik kreeg trouwens vandaag wel een berichtje van die hotspot en dergelijke helemaal kant en klaar gezet. Want ik had een account ook aangemaakt en uiteraard een wachtwoord eventjes aan de fabrikant doorgegeven. Dus dat is allemaal helemaal in orde. Dus aanstaande maandag, dan ga ik er weer naartoe, die kant op, verenigingsavond. En dan zal het wel helemaal van elkaar komen. Als. En dan zou ik gelijk horen van dat setje van jou, hè, wat... hoe daar de stand van zaken is, hè. Eigenlijk is het natuurlijk wel leuk als je een kabeltje hebt, maar als je geen software hebt, dan weet je nog niks natuurlijk, hè. 1HRZ, 2FK.
4: Ja, dat bedoel ik maar, hè. Ja, dan neem je zo niks mee. Ja. Over maar dat je het maar, als je maar weet waar je het kan downloaden of zo, dat is ook goed natuurlijk dan, hè. Maar meestal ben ik daar niet zo voorstander van eigenlijk. Want het stikt van de reclames, al die sites allemaal, en je haalt van allerlei zooi naar binnen toe, hè. Dus dat wel schiet dan niet op, Frans. Ja. Nou, we wachten het rustig af. Ja, we wachten het rustig af. Zet het even... Ik hoor nog.

0: consider. Zal even kijken wat de staande golfverhouding is redelijk. Oh, dus niks. Dus dan gaat hij gewoon goed. Ja, ik hoor ze wel, hè. Maar niet hard. Nee, ik hoor wel wat, maar... Het is sowieso niet hard op 20 volts, dus... Daar had ik ook al pre-amp bij gezet, maar dat schiet ook niet op. Nou, er wordt alleen maar extra ruis, dus... dus er zijn wel wat signalen op 20 volts, ga je.
1: Wat is de frequentie daarvan, hè?
0: 20 is gewoon 345.
1: Dat is 20. Bij me op 40, zei je.
0: Zei je 40? Nou, dat heb ik het niet goed gezegd. Was het? Gewoon op 345. Die rivierboys die gaan niet naar... 40 toe, dus... dus er gingen wel maar 15 meter toe, dat weet ik nog wel. 21 mega's gingen ze naartoe. Als ze dan... soms als ze... omdat ze moeten die frequentie 3, 4, 5... Ja, zoiets heb ik gehoord hoor. Maar ik weet niet precies hoe dat helemaal precies in elkaar steekt. Maar dan moeten ze het eigenlijk delen met de Amerikaanse jongens die ook diezelfde frequentie gebruiken voor hun net, hè. En dat is meestal wat later dan het nassieballennet. Maar als we elkaar niet in het vaarwater zitten, dan willen ze nog wel eens overstappen naar 21 megahertz. Dus dat is het enige wat ik weet. 2FK, 1HAZ.
1: Q zal wat. 21, 3, 4, 5. Nou, dan ga ik ook gewoon eens even kijken, hè, of daar wat te horen is. Want zoals het nu op 20 hoor ik helemaal niks. Dus ik ben er al voorbij. Ja, en dan moet ik even gaan... de antenne instellen, maar dat is toen vrij snel gebeurd en eens kijken of ik daar wat hoor, want het valt me op de laatste tijd van helemaal niks, hè. Nou, hij staat nou op 21, 3, 4, 5, maar daar zie ik ook niks, zeker geen spoor op het waterhoudersplay, had 1 HRZ, 2 FK.
0: Ja, maar dat heb ik ook niet gezegd, dat 21, 3, 4, 5 is. Ik weet niet meer welke frequentie dat was op 21 MHz. Waar ze dan uitwijken. Ja, ze zouden gewoon naar 21, 3, 4, 5 kunnen, want dat zit natuurlijk ook in het bandje. Maar, nee, dat was het zeker niet. Dat weet ik bijna wel zeker. Voor mij was het ergens onderin of zo ergens rond 200. Maar hang me er alsjeblieft niet aan op, want ik zou het dat echt niet weten meer, Frans. Ik ben een keer mee verhuisd dat ik zat te luisteren. En toen ben ik een keer mee verhuisd naar 21 MHz. En toen heb ik daar mee zitten luisteren, maar ik heb dat ook... Nee, misschien heb ik al opgeschreven, maar... Dat velletje, dat zal wel geruimd zijn. Of dat staat wel zo dusdanig lullig genoteerd. Dat het niet blijkt dat dat nassieballennet is van ja, BFK van P1 naar RZ.
1: Ja, QZ wat 1HZ, 2FK. Ja. Ja, zo schiet het natuurlijk niet op, hè. Dan kom je er nog.

0: Bij nagaan. Er zijn echt wel condities, hè? Want 17 meter is echt wel is ook nog open. Is dat open. We zullen zeker signalen uit ver weg gestand. Ik heb nog niet geluisterd waar deze vandaan komt hoor. Maar al zijn gebrekkig Engels te horen, dan is het dus niet Europees waarschijnlijk. Ad 1H RZ 2FK.
1: Ja, prima, Fox. Is wat anders. Het is nasi ballen. Even kijken of ze dat... Ja, huppatee, ga het maar lekker verkuffen. Nou, dat gaat ook niet meer. Ik ga ons even zoeken, want is wel lang natuurlijk. 14 punten. Ja, Dutch language. Nou, ik heb wel wat gevonden daarvan, maar moet ik even kijken of ze P1-0 zat. Wat heb je erover? Ja, nou, ik moet even kijken. Ik heb wel wat gevonden, maar ik moet even kijken of er nog meer frequenties bij staan, Frans. PA2FK van P1HRZ.
0: Dank u wel, als P1HRZ, PA2FK. Ja, zo moeizaam is wees. Dat denk ik ook van. Och, het blijft een lolletje. Want uiteindelijk... Ja, wij kunnen geen continu verbinding opbouwen. Daar zijn toch meestal de signalen wat te marginaal voor. En ja, dan. Het is leuk natuurlijk om te proberen, maar. Sorry. Maar echt werken gaat dat natuurlijk niet hè, voor ons. Leuk als we een grote antenne hebben staan, dan is het prima. Op 40 zie ik ook wel de nodige signalen staan, maar ik ga het niet uitzoeken. Dat gaan we niet doen. Ik zoek het wel op internet, want er staan sowieso op wat de frequenties zijn. Hè? Dus dat is niet zo'n probleem. Nou, ik heb het zelf week vandaag gedaan, hè, want ik heb natuurlijk aan de hobby niet veel gedaan. Ja, ik heb het kabeltje wat een schuur tuinpad oversteekt naar de loop. Daar heb ik wat anders gelegd, want dat zat een beetje, vond ik, een beetje eigenaardig. Laten we zeggen, niet zoals wij dat normaliter zouden doen, maar ja, goed, dat was eventjes, het was maar even. Ik zie trouwens op 40 staat weer zo'n, zat net boven de 7077. Zat weer een over de horizon radar, denk ik, zo'n zout al een beetje gekloot. Maar goed, wat ik verder gedaan heb, ik ben eerst vanochtend het bed uit elkaar aan het halen geweest. Naar beneden gesleept, aan aangehaald en opgewaaid die spullen en rechtstreeks naar het gemeentelijk archief, oftewel in dit geval de aanvrieën. Afval verwerkt in rivierengebieden, nou ja. Want vanmiddag zouden er nieuwe wetten komen. Hè? Wat eigenlijk de bedoeling was om het in Kuilenburg te laten bezorgen. Maar ja, dat ging dus niet door. Dus heb ik het maar hier in Tiel te laten bezorgen. En dat is natuurlijk keurig aangekomen hoor. Het is opgebouwd, staat klaar, allemaal in orde. Maar ja, ik ben natuurlijk wel aan het slepen geweest, omdat ze. Het oude nest was toch wel een stukje zwaarder als dit nieuwe. Maar ja, goed, dat nieuwe hebben die jongens erboven gebracht. Ik zeg, ze hebben ze.

0: netjes in elkaar gezet. Nou, dat zat ook bij de leveringvoorwaarden. Dat is keurig gedaan. Ja, ik moest natuurlijk wel het oude wel naar beneden slepen en een stukje ook. Een stukje, je weet, je kan niet direct met een handhaartje voor de deur komen. Dus we moesten via de achteruit gaan. Nou ja, en dan maar het gemeentelijk archief. En, dus dat, het zweet stond aardig op mijn rug af. 1 HRZ, 2 RK.
1: Nou, ik ben
0: jaren
1: bezig geweest, ja. Heb je pen bij de hand? 21-435. Bijna. Had ik een bandje, bijna goed. De 20 meter 14-345. En 14-173. En dan mocht je er helemaal niet uitkomen, dan zit ze op 10 meter ook nog. Op 28-630, Frans. En als die ballen net. Dus hebben ze allemaal. Nou, nog één keer. 10 meter 28,630. 21,435. Nou, 14, dus altijd hetzelfde. 3,4,5. Al wacht, 21,435. Heb ik dat? Ja, oké. Okay, en 14,173, Frans. Ga je gang.
0: Ja, toen zo had. Ik ben al even op 15 meter aan het kijken en nou, daar is het akelig stil. Onvertovend stil zou ik bijna zeggen. Ja, er zat wat, wat ruis. Maar goed, dat is ook niks. Laat me even zeggen dat de condities het in dit geval even laten afweten. Ja. Ja, en wat het jou gehad, ja, dat. Dat ik merk toch wel dat ik geen 18 meer ben, hoor. Ja, het schiet al aardig op aan de zon. Ja, het schiet al aardig op. Het is gelukkig wel lang zover, maar het schiet wel aardig op natuurlijk, hè. Goed dan. Even kijken. Morgen, ja, ik... Morgen heb ik nog wat huishoudelijke klussen hier. Ik moet even wat kitwerk gaan doen. En dat is eigenlijk al zo lang dat ik dat doen moet, maar dat is er nooit van gekomen. En dat gaat nu toch morgen gebeuren. Dan moet ik nog eventjes even een stukje gaan zagen. Want ik wil toch in dat. Ik heb een paar nieuwe kastjes neergezet. Ja, moet toch nog een plankje inkomen, hoor. Dus dat. En daar heb ik een zeer mooie plank voor. En dan kan ik een stukje van afzagen. Dat kan ik dat erin maken. Als, ik zit mezelf af te vragen of ik er niet twee in zou maken. Hè. Weet het niet zeker, maar gaan we wel zien. En in ieder geval, de spullen zijn ervoor. En morgen ga ik dus timmerarbeid verrichten. Als dat heet dat. 1 HRZ, 2 FK, oh ja, en natuurlijk nog een beetje kitten.
1: Ja, prima, Frans, 2 FK, 1 HRZ. We zijn wel, je bent geen 18 meer, maar je was al 19, dat was het toch? Ja. Dus, nee, je moet het niet proberen om te draaien, daar ben je voorlopig nog niet aan, dus dat duurt al even. Zeker 6 jaar wachten. Nee, het gaat wel goed met jou. Nee, is goed, Frans. Alle gekheid op een stokje weer. Nou, jij hebt in ieder geval nog wat, wat kurswerk. En wat houtzaagwerk. Klokje erbij. Zo. Klokje erbij. Ja, altijd, altijd makkelijk, hè. Ja. Morgen wat tuinartikelen of wat tuinwerkzaamheden doen, Frans. Dus, kijk, dit nou, morgen is het lekker weer, dus het zou in ieder geval sowieso droog blijven, dacht ik. Dus gaan we morgen eerst nog wat aan de tuin doen en dan moet ook nog het gras ook nog maaien, maar dat denk ik dat dat morgenmiddag pas doet. En dan kan ik die nog eventjes achter nog eventjes maaien. En dan ga ik voor dan even wat gaszootjes eruit steken. Dan kan dat gas al, want dan is dat gas in ieder geval er al uit. Dat scheelt alleen maar makkelijk dadelijk met het omspieten natuurlijk. Hè. Ja, dan zal ik erin daar ook weer een beetje, dat het weer een beetje fatsoenlijk uitziet, Frans. PA2FK van P1AZ.
0: Dank u zo, als jij gaat tuinwerkzaamheden doen, moet ik ook nog doen hoor, maar dat is uitgesteld tot een later tijdstip. Ik merk ook wel, ik word dus binnenkort 60, alleen voor de 18e keer. Maar goed, dus het valt wel even wat, niet zo mee natuurlijk. Hè. Maar goed, dat gaat verder allemaal goed. Ik moet nog een stukje in de tuin doen ook. Ik wil dat tuinpad verbreden, zeker bij de schuur. Dan kan wel met de fietsen makkelijker langs. En dan moet ik wat een stukje tuin afgraven. Borden weghalen en ja, dat zijn van die beton dingen, randjes, van die sierbetonrandjes. Moet even weghalen, moet dan verplaatsen, dat kan ruimte voor een tegel is. De andere kant van het tuinpad wil ik ook een rij tegels bijleggen. Dat maakt het voor Nel allemaal even wat makkelijker, hè? Dus dat moet er gaan gebeuren. Ik weet alleen niet precies wanneer hoor, zie wel. In het ergste geval wordt het komend voorjaar, maar goed. het zit al een poos zo, het zit eigenlijk al 10 jaar zo. En dat denk ik, nou, een paar dagen meer, kan ook wel, hè. Maar dat ga ik vanzelf meemaken, had 1HRZ, 2FK.
1: Oh, maar jij bent ook afgelopen nog zoek te verluisteren. Zo weer zo snel.
0: Ja,
1: hier, hè. Oh, je hebt nog werk zat, Frans. Ik hoor het alweer. Ja, ik moet hier ook nog een paar tegels erbij leggen. Achter. En voor in het pad, er ligt mooi grind in. En dan gaan we een paar onderweg een paar staptegels inzetten. Een paar van die ronde tegels erin leggen voor de show. Voor het gezicht. Dus, ja, dus we kennen hier zijn we ook nog wel even zoek voor ons. Dus, ja. Ja, morgen is het redelijk weer. Dus, hier in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Dus en dan. Gaan we toch maar eventjes een beetje in die tuin een beetje jojoen. Als ik daar dan weer uitgespeeld ben, dan kan ik wel weer wat aan die antenne wat doen. Af en toe doen we een beetje eraan zo en dan. Dus ik denk dat ik ja, met een weekje dan is die antenne wel helemaal klaar eigenlijk, hè. Dan heb ik ook alle verbindingen gelijk gehad, hè. En dan zit alles er weer in. Dus dan sluit dat weer lekker allemaal aan, hè. Dus dat was ook weer goed ook dan, Vos. Goed. Ik heb er ook niet gek veel meer. Nou, toevallig komt het een stukje tegen, hoor. Het nasieballen ronde. Komen naar de Friese radiomarkt in Beesterswagen. Ja, en daar staat toevallig de ritje frequenties bij, hè. Dus dat, ja. Ja, het is een gemeenschappelijk zendamateur. Uit in ieder geval onder België, Luxemburg, Canada, Indonesië. En alles maar wat Nederlands spreekt, hè. Dus dat is wel leuk, hè. Ja. dat ze nazi-ballen net, hè. Dus daar hoort natuurlijk de overzeese gebieden zo bij, hè. De ABC-eilandjes, hè. En alles wat daarbij hoort, hè. Ja. En Canada doet het in ieder geval ook altijd wel leuk, hè. Dit vind ik altijd wel het beste signaal wanneer ze dit hier op. Maar het is helemaal stil, hoor, op die 345, hoor. Want ik heb dan net er wel heel in de verte of wat gehoord. Maar het wordt ook niet sterker. En het wordt ook niet drukker, het wordt alleen maar minder Frans. Dus ik denk dat er ook niet veel, heel erg veel condities zijn. PA2FK van P1HRZ.
0: Curaçao, wat PNHZ, PA2FK, ja, misschien zijn de condities wel, maar de verkeerde kant op, hè. Dat kan ook zomaar natuurlijk, hè. En je moet natuurlijk niet vergeten dat we beginnen later in het seizoen te komen. Eigenlijk is het meestal zo van tot rond deze tijd van het jaar, nou, de condities al aardig minder zijn. Nou, en we hebben het al steeds een aantal keren flinke verbinding kunnen maken en goede openingen. Dus eigenlijk mogen we niet eens klagen. Maar goed, ik heb gisteravond heb ik ook nog eventjes op 80 gezeten. Hou ik me een rondje ingemeld en even kijken. Daar zaten een paar stations bij. Een Nederlander in Frankrijk, een Nederlander in Italië, dan een paar Nederlanders en nog een. Nog een Nederlander in Hongarije. Nou, ik kon eigenlijk, ze allemaal bijzonder goed werken, behalve het station in Hongarije, die was ook zacht bij mij, hoor. En die uit Italië ook, dat is uiteraard, als ik begin met de roeplet Italia Uno, dan weet je al genoeg. Die was ook erg zacht bij mij. Dus ja, het was natuurlijk ook niet verwonderlijk dat ik ook niet verbinding met die twee kon maken. Ander ging bijzonder goed in Frankrijk. Dat is Fox PA2EAR. En dat is Joost, die zit ergens, dat volgens mij in Midden-Frankrijk. Als ik het goed heb, zit hij daar ergens ja, net boven de Dordogne. Als ik het goed heb, hoor, zit hij daar ergens. Maar dat ging bijzonder goed, dat was allemaal geen probleem. Het kan natuurlijk zijn van tot mijn antenne net die kant, zoals van Hongarije, maar niet zo goed afstraalt. Maar dat zou niet moeten zijn. Want mijn antenne straalt het, het beste af. Maar even kijken. Dat is redelijk oost-west. En maar een heel klein puntje, dat die zuid en noord, dat een heel klein dipje zit, hè. Maar verder zou je iets goed moeten doen. Laten we maar zeggen dat de condities wat minder waren die kant op 1HZ, 2FK.
1: Ja, prima Frans. Ik heb ook even mee zitten luisteren, hoor. Ik heb niet lang mee geluisterd, maar ik heb wel even mee geluisterd. Het was ook niet al te hard hier trouwens, hoor. Moet ik wel toegeven. Ook bij S2 geloof ik. 1 of 2. Maar Italio, nou ja, dat is hier S9 of zo. En later werd hij wel wat minder, hoor. Maar over het algemeen is hij altijd vrij hard hier, hoor. En het station in Hongarije, ik kon het horen, het was niet hard, want het was maar, denk ik 2 of S3 geloof ik hoor. Maar ik kon hem goed verstaan, hè. Dus in ieder geval was er een verbinding altijd mogelijk, zeg ik dan altijd, omdat het in ieder geval voor mij dan Q5 is, hè. Ja, dat was gewoon goed verstaanbaar, hè. Dus, ja, de andere stations die waren ook goed hoorbaar hier. En, ik denk, ik ga gewoon even relaxed, even meeluisteren. Ja, ook is wel af en toe is leuk, hoef je niet overal in te mengen. Ik dan, nou, volgens mij even lekker gaan zo. Dan thuis in Italië, die blijft wel lekker zitten daar. Ja. Goed, Frans. Maar het ging toch redelijk, toch goed. Dus met Midden-Frankrijk ging sowieso voor jou goed. Dus daar zet je toch een heus signaal neer naar Frans VFK 1AZ.
0: Curaçao TNAZ, TH2FK. Ja, ik kon ze allemaal Q5 verstaan. Dat Italië Uno PF5 Thijs. Ik kon Q5 verstaan hoor. Dat was niet hard, maar dat maakt niet uit hè. En zoals Jan in Hongarije, Hotel Alpha 0, November Echo Mike. Ja, ik kon Q5 verstaan, maar Jan in Hongarije die. Hij hoorde mij wel, maar dat ging niet goed. En dat was met Thijs in Italië net zo. Maar de rest ging allemaal perfect, was geen enkel probleem. Stevige signalen zette ik daar neer. Nou ja, het zal allemaal wel. Dat is 80 meter, hè. En natuurlijk het rendement van mijn antenne is op 80 niet zo hoog af. Ik heb trouwens wel gekeken van hoe die tuned nou, die antenne. En dat is toch veranderd, hè. Van, sinds ik me op het schuurtje nou versta. Hij tuned van 80 tot en met 17. Onder de 1 op 1.2. Dus, en dat gaat heel makkelijk en dat gaat goed, hoor. En op 15, daar... komt hij iets hoger, hè? Dan zie je dat het iets minder wordt. Ik geloof 1 op 1.3 of 1.4, dus het is helemaal niet verontrustend hoor. Maar dat was andersom, hè? Hij had een soort deuk in het midden, tussen bij de 10 en de, bij de 30 en de 40 meter band. Daar zat een soort deuk, dan was de SWR wat minder goed, terwijl die aan de uiteinde perfect was. En dat is nu gewoon omgekeerd. Ja, kan je zien hoe sterk zo'n antenne afhankelijk is van zijn omgeving. Hè? Want aan de antenne is toen zelfs helemaal niks gewijzigd. Zelfs de kabellengte ernaartoe is exact hetzelfde gebleven. Dus ook dat kan het niet zijn. Hè? Maar ja, dat kan natuurlijk sowieso niet. Want mijn set ziet gewoon 50 ohm. Dus dat is op zich geen probleem. Dus als de antenne goed afgestemd is. Nou, zal het misschien 55 ohm zijn. Maar daar houden we het ook bij. Als 1 HRS, 2 FK.
1: Ja, dat is wel leuk. Dat wat er opvalt, hè? Als je hem dan verplaatst. Dat hij zich toch weer anders gedraagt. Dat is wel leuk met die antennes. Ja. Ja, normaal merk je dat niet zo 1, 2, 3 als je hem verplaatst. Dan merk je het, maar als je erop gaat letten, ja, dan zie je dat, hè. Ja. En dan altijd bij stukjes waar je dan wat minder of iets meer problemen had om te tunen, omdat hij dan niet helemaal lekker liep. Die zijn nou in één keer goed, hè. En dan, ja, dat is wel leuk dan, hè. Ja. Ja, het blijft gewoon een wonderlijke antenne, die roep hoor. Ik moet dat toegeven. En in het verleden, toen ik in Blijswijk zat ook, dan stond hij op zolder in de kamer daarnaast. Aan de andere kant van de muur dan van het gipsenwandje, dus dat was ook niet veel bijzonders. Maar stond aan de andere kant en er stond gewoon binnen en ik deed er gewoon 100 watt in, hè, en dan af en toe dan had Ver dat nog geen, dan had ik met zo'n Ver te werken en had nog ineens in de gaten dat ik met een loop was, met een langdraad die buiten als met een loop binnen, hè, dus ja, dat schiet af en dan is wel heel leuk, hè. En de andere keer dan dan lijken we of het niet werkt, hè. Dan, ja, dan is het moeilijk afstemmen. Maar ik denk gewoon dat er dan ook gewoon wat omgevingsprikkelen mee gaan spelen, hè? Ja. Maar ja, maakt ook niet uit, Frans. Goed, ik ga nog een, ik denk nog een goudgele gak halen. Ik heb toch wel aardig, ja, ik heb nu tegenwoordig ook zo'n zeg geprobeerd weer, dat dronk ik vroeger op dommels. Dan leg ik van die blikjes met dommels, maar nou, het smaakt niet onaardig hoor, maar het is niet echt, echt bier, hè, dus, maar, maar drie lekker, dus zo. 2FK, 1HZ.
0: Ja, Curaçao had 1HZ, 2FK. Nou, ik ga ook beginnen met die goudgele rak halen, want dat heb ik al wel aardig zin in. Morgen heb ik, ik hoef niet vroeg op. Nou, moet wel weg, ik niet. Maar ja, Nel gaat, vindt ze gewoon leuk, gaat in de visio, hè. Vindt ze gewoon leuk en fijn om te doen. Ja, en het is natuurlijk goed voor haar. Al was het maar tot de conditie niet achteruit gehad, hè. Dat sowieso wat. Goed, ik heb verder ook niets bijzonders. Ik ga even een spa geel halen. En dan spreken we met elkaar morgen alweer, denk ik, op 1HRZ, 2FK.
1: Ja, prima, Frans. Oké. In ieder geval voor zometeen ook wel trussen, 73. En dan geniet nog even van de gat in de rakker. Doe rustig aan. Ja, ik hoef vanmorgen ook niet vroeg uit. Dus, maar ik wou er in ieder geval vandaag wat, morgen wat eerder eruit dan. Want dan ga ik eerst de hond gauw doen. Na een tuin beginnen, dan schiet dat er ben ik tenminste op tijd mee klaar voor ons. Oké, in ieder geval heel goed. We volgen morgen NL 73. Bedankt voor de babbel en wij spreken elkaar weer. PA2FK af en uit dan P1HZ.
0: Dank u wel, wat. En ook de groetjes voor Wil en we spreken elkaar weer. Ai, ai.
1: Ai, ai, Frans, ga ik doen. Ai, ai.

De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.